0: uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: altijd bij jou in de buurt.
1: Ladies and gents,

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakte rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet,

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Radio Aalsmeer. Drop it.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Zaterdagmorgen, 10 uur. Tijd voor Sem op zaterdag.
1: Zo is dat. Goedemorgen. Ja, en voor mij een verrassing hoor. Voor u waarschijnlijk ook het eerste nummer. Want ja, we hebben hier een computer waar we allerlei databestanden hebben en muziek uit kunnen halen. Dus en ik. Nou ja, thuis doe ik het uiteraard op een wat andere manier bij elkaar verzamelen. En dan ga ik het hier doen. Vanmorgen een beetje in tijdnood. Dus niet even geluisterd vooraf van wat het was. Het was iets anders dan ik mij had voorgesteld. Maar goed, was net zo leuk hè, met Feral en Daft Punk. Met Get Lucky, want dat was het. Wat ik ook de vorige keer zei. Hè, we gaan deze maand gaan we dus terugduiken in lang geleden. Ik heb van jaren terug eens naar Sem op zaterdag zitten kijken van gut, wat draaide ik toen? En wat doe ik de laatste tijd wat minder? En die ik toen weer draaide, daar kom ik weer mee voor de dag. Ja, en dan krijg je bij een volgende nummer gelijk een nummer wat ik eigenlijk al een beetje op het lijstje had staan. Maar wat ineens actueel werd, omdat Journey niet meer onder ons is. Ja, weekend. Ik weet nog wel dat ik vroeger ook wel eens zei, hè, van nou ja, we staan aan het begin van het weekend. Dus we beginnen met het weekend. En nu beginnen we weer aan het weekend, maar dan zonder Journey tegenwoordig. Nou, weekend dus. Hoe heet het ook weer? Earth and Fire of zoiets, hè? Ja, Earth and Fire. Journey, Kaagman. Weekend.

Ja. Nou, als dat nog niet het geval is, zou ik zeggen, moet je er wat aan doen, hè? Dan moet je er eens wat actie op ondernemen. Dat kreeg ik altijd hoor. Als je wat wilt, moet je actie ondernemen. Nou ja, dan kan je natuurlijk beginnen met de tracht de telefoonnummer te achterhalen en dan te kijken van, oké, ja. En nu? Nou, dan ga je naar de operator, toch? En dan moet het wel een smooth operator zijn, want anders dan lukt het nog niet. Maar CD, die weet verder, hij het goed hoe je dat voor elkaar krijgt.

Ja, nou en dan hebben we uiteindelijk het voor elkaar. Dan is het een telefoontje daar. En wat er dan gaat gebeuren, dat blijft gewoon in het... wat zullen we zeggen? Misschien word je wel als een marionetje en een puppetje getrokken. Nou, hoe dat allemaal te maken heeft met al die nummers, daar kom je misschien nog wel achter. Als je blijft luisteren tenminste. Hier bij Radio Alsmeer. Jongens, ik heb er wel zin in. Ik bedoel, er zijn weer allerlei dingetjes gebeurd natuurlijk. Ook in het eigen leven. Bij wie niet, zullen we dan maar zeggen. En dan denken we, wie trekt er toch aan die touwtjes? Nou, de Young New Mexican Puppeteer. Misschien doet die dat wel. Tom Jones, laat eens horen. Hoe kijk jij er tegenaan?

Ja, en een nummer begon ook weer een beetje in de, in, laat ik zeggen, niet de gelukkigste tijd. Hè? Ja, toen kwam ik maar te starten met het Franse chanson kwartier. Hoewel dat ook weer een beetje dubbelop is natuurlijk, hè? Want de chanson is Frans. Maar goed, dat terzijde. We gaan even over naar François Hardy. Want die heeft het over er bestaat geen gelukkige liefde. Nou, daar had Tom het net ook over. En daar was dan die puppetieren. Die trok daar maar aan die touwtjes. En die weet maar nooit wat er allemaal op je dak komt. Nou ja, dan toch maar naar luisteren. Hè? Il n'y a pas d'amour heureux.

Nou, dan wordt het tijd voor wat anders. Hè. En laten we dan maar Charles de woorden bij halen. Want ja, Charles die kan daar wel wat van maken. Nou, ik ga niet over de inhoud hebben. Gewoon over twee gitaren. Met de twee gitaren komen we een heel eind. Met Charles de Voer ook.

En zwaaiend en draaiend zie je Charles in de coulissen verdwijnen. Dan moet je altijd weer even kijken van wat laten we daar nou weer op volgen. Nou, Dalida. Dalida met een weliswaar niet oorspronkelijk Franse nummer, maar uiteraard ook weer vertaald. Althans, uiteraard is in dit geval denk ik wel terecht. Gardez-moi la dernière danse. Ja, mag ik voor jou de laatste dans? Vicky Leandros, die heeft hem ook, u weet het. Maar dan, we krijgen gewoon Dalida met Sam, goed kijken. We hebben mij vroeger altijd verteld. Gardez-moi la dernière danse.

Ja, de laatste dans. En dan, als je dat dan zo beluistert. Ach jongens, we hebben toch allerlei paradijsvogels in deze wereld. Die op hun eigen wijze die laatste dans invullen. Gilbert Bicaud. Ik weet niet of je het daarmee bedoelt. Maar ik vind het eigenlijk een titel die je kunt zeggen van. Nou, daarmee gaan we richting de paradijsvogels. Le petit oiseau. De toute couleur, de toute la couleur. Nou ja, precies van de kleine vogel met allerhande kleuren. Ja, doet mij denken aan de paradijsvogel. Of Gilbert het met me eens is, geen idee, hij kan het niet meer beantwoorden. Maar bezingen, des te beter.

Ja, ja, goede reis allemaal. Kom weer terug, paradijsvogels. Ja, ik heb een volgend nummer. Hoe moet ik daar nou een bruggetje van maken? Heel simpel. Eigenlijk was Ella Fitzgerald ook al een soort paradijsvogel. Maar als je in het Frans bezongen wordt door een grote Franse zangeres, die zegt van Ella is er, ja, dan heb je toch wel wat voor elkaar. Alleen al dat je met je voornaam het weet. Ella, Ella. Ja, ja, Franse gal.

Ja, ja, en dan kun je natuurlijk verwachten dat Ella Fitzgerald komt. Ja, die komt ook. Maar eerst gaan we er nog even een intermezzootje tussendoor gooien met Jacques Brel en zijn Vals à Mille Temps.

0: à 5000 gens, près sur un saint montre, on s'en foutra pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Ja, nou, dat was een Valsamille temps. En ik zei al, we gaan nu naar Ella Fitzgerald. Dan kan je kiezen uit van alles en nog wat. Maar nog, deze keer maar eens dat schitterende Cry Me a River. Huil maar, als ik zo gedaan heb. En laat de sloten vol lopen. Nou, dat kunnen we op dit moment eigenlijk wel gebruiken. Alleen ja, dat is dan weer zout natuurlijk, het traan. Dus dat kan eigenlijk ook weer niet. Maar ja, vooruit. Ach, overdrachtelijk kan alles. Cry Me a River.

Ja, ja, de tranen die vloeien rijkelijk. En ja, de riviertjes kun je ermee vullen. Ja, ik heb al gezegd, misschien dat er geen fluit meer op, het is veel te zout. Dus bij deze gedachte kunnen we dus gewoon weer een lach over ons gezicht proberen te krijgen. Want ja, op dat vlak kunnen we niet veel doen. Hè? Als je Ella zegt, eigenlijk zeg je dan ook Louis Armstrong. Hè? Satchmo, met zijn prachtige, volle toeterlippen. Zo noemde ik dat vroeger. Ja. Ella en Louis hadden veel duetten samen. Wat zeg ik, heel veel. Cheek to cheek, om er eens één te noemen, en nog wat andere. Maar ja, Louis ging ook wel eens vreemd. Ja, we kunnen het niet ontkennen, hij deed dat. Dus, en daar heb ik nu een voorbeeld van. Want toen zong die Hello, ja precies, ja, Dolly.

Nou, dat klinkt heel gezellig. En daarom gaan we voor het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur naar Norah Jones met Sunrise. Graag tot na het klokje van 11 uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen, moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Haha, niet te geloven. Nou, was hij weer. Nou, bij Radio Aalsmeer, dus goedemorgen nog steeds. We zijn er weer. En het tweede uur begonnen wij met de Summer Place. Nou, je kunt wel zeggen dat we dat met alle recht en reden op ons eigen land van toepassing kunnen laten zijn. Want jongen, wat gaat het weer helemaal lekker qua temperaturen de kant op die de kant op gaat. Want ja, we kunnen er toch niks aan doen. Dus althans, we hadden er iets aan kunnen doen. Maar ja, laten we die discussie hier niet voeren. Ha, heb je andere media en, nou ja, misschien niet media, maar wel andere platforms hoor. Nou, goed, maar kijk, er is nog een andere zomerplaats. En ik zei al, ik ben het dus aan het snuffelen in al die oude, van jaren geleden verzorgde Sam op zaterdagjes. En ik heb een tijd lang gehad dat ik een bepaalde zangeres vaak draaide. En ze was ook een keer in Amsterdam, de Melkweg, waar ik er live mocht zien optreden. Wat een heerlijk mens toch. Anna Moura, heerlijk mens. En dat ik eigenlijk de tijd niet meer gedraaid heb. Nou, ik zal niet zeggen dat het schande is hoor, want dat is nou ook weer een beetje overdreven. Maar om er weer eens een keer voor het voetlicht te halen, alle reden. Uit het zonnige Portugal, Anna Moura Desfado.

Ja, ik heb er weer van genoten. Na zo lang heb ik er weer eens een keer aangehoord. Nou, en als je dan toch al een beetje naar het zuiden afgezakt bent, laat ik dan ook maar een beetje, niet helemaal hoor, een beetje te ver, maar zo richting oosten, naar een land wat recent weer een beetje meer Europees gericht is en met een hoofdstad die in twee delen is gedeeld. Met een hoog en een laag gedeelte waar ik mooie herinneringen aan heb. Een prachtige stad is. En wij noemen die stad Budapest. En Budapest, George Ezra, die heeft een nummer met in de titel Budapest.

Ja, Bibidu. Nou ja, als we dan toch een beetje door Europa aan het zwerven zijn, laten we dan de blik nog iets verder verruimen en naar andere continenten gaan. En dan kom ik al heel gauw met een Nederlandse zangeres. Dan denk je van ja, nou ja, dat heb je Van Est weer natuurlijk. Die moet, ja, nee, maar kijk, het is wel met een Braziliaans nummer. Dus dan mag dat toch, hè. Dan hebben we het een beetje bij dichtbij en toch wat veraf. En ach, ik heb ooit een keer daar mogen staan en mogen aanschouwen, de Corcovado. Nou, als dan Laura Fiji dat zingt, dan word ik weer warm van binnen. Nou is dat op dit moment niet zo heel erg hard nodig, geloof ik. Het is warm zat buiten, maar vooruit, Corcovado, Laura Fiji.

Ja, ja, maar we weten natuurlijk ook dat daar... Ach, de hartenbrekers hebben we daar ook op alle mogelijke manieren zitten. En sowieso voor hen die iets langer of tijdelijk of kort er behoefte aan hebben om te weten dat je nooit alleen loopt. Althans, dat is de grote wens die ik voor iedereen heb. David Phelps heeft het ook.

Ja, David Phelps. En eigenlijk, terwijl ik door al die oude nummers aan het, zoeken was, ze omsloeg en bekeek. En daar kwam ik ineens een nummer tegen dat ik denk van ja, eigenlijk past dat prachtig na zo'n nummer als dat van David Phelps. Het niet meer het weten dat je niet alleen loopt. Ain't no mountain high enough. Ik bedoel, als je daarover... Dan kan je ook zeggen, van geen berg te hoog. Nou is er natuurlijk heel wat anders dan het ene verhaaltje van de jongen die ooit verliefd was. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ga ik nu dus lekker niet vertellen, want dat duurt veel te lang. En we zijn met een muziekprogramma bezig. Dus daarom nu Diana Ross met Ain't no mountain high enough.

Ja, en dan kreeg ik weer zo'n mooie gedachtenkronkel erbij van... Sorry hoor, ik lach er even zelf om. Ja, dan moet je vooral jezelf nooit te serieus nemen. Dat vind ik altijd al heel belangrijk. Ach ja jongens, we zijn altijd maar een heel klein druppeltje. Wat heet? Een klein mini spatje op de bladzijde van de geschiedenis. Nou, na deze, laat ik zeggen, filosofische opmerking gaan wij over naar There's a Kind of Hush, of ja, hoe je dat moet vertalen. Ach, Perry Como, die weet dat het beste vertolken. En laat het gevoel maar over je heen komen.

Ja, daar komt het dan toch altijd wel weer op neer. Hè? Nou, dan ga ik weer even een slinger maken. En eigenlijk een slinger die alleen maar in een zeer beperkte kring misschien enigszins tot de verbeelding spreekt. Maar in ieder geval wel een nummer van toch lang geleden. En ook lang geleden naar mij voor het laatst gedraaid. Kan ik rustig zeggen. Het is van een naam waarbij je een vuurtje opstokt. Nou weet ik niet hoe ik dat nou weer moet interpreteren. Ja, ik weet het wel. Maar ik laat het gewoon aan degene die hier naar luisteren. Lucifer. Ja, de Lucifer. Nou, Margriet Eshuis natuurlijk. Hè. En ja, wat was dat nummer? Juist ja, voor iedereen die het betreft, House for Sale.

Ja, en omdat hier eigenlijk in de hele lijst die ik hier voor me heb liggen niet echt iets zit waarvan ik zeg van gut, daar kan ik wat mee. Pak ik gewoon Paolo Conte, want die maakt teksten, daar kunnen we toch ook helemaal niks mee. Althans, als je het gaat vertalen, ik vraag me. Enfin, die, nee, ga ik niet zeggen. Ik hou het gewoon op Paolo Conte met zijn interpretatie van Boekie.

Ja, ja. Dat kleine, klein, zeg maar rustig. Iets langer dan klein, hè? Het intermezzoetje van Paolo. En dan gaan we gewoon weer door met. Ach ja, met een nummer van. Ook lang geleden. En ja, dat waren van die gedachten die je vrouw had. Althans, die kennen we allemaal, laat ik zeggen, als puber, als tiener, als je naar de twenties gaat. En bij een enkeling blijft dat dan staan. Bij sommigen gaat het helemaal over, maar als Dusty Springfield deze gedachten uitzingt, dan moet ik zeggen, dan denk ik aan waar ik nu in zit en dan denk ik van ja, dat klopt helemaal. Maar alleen bij mij duurde dan wel wat langer voordat ik tot die gedachten kwam. Toen zat ik in mijn eind 20, het heet begin 30 zelfs. Nou, kijk aan. Dusty Springfield dus, I only wanna be with you.

Ja, en dan moet je dat verdomd lang vol blijven houden, vind ik, hè. Doe ik deze maand 45 jaar, althans officieel. En daarvoor ga ik het ook al een beetje langer. Dus bedoel wat dat betreft. Ja, een goed voorbeeld doet goed volgen, hopen we dan maar. Je weet het maar nooit. In ieder geval, hoe Cornelis Vreeswijk daarin zat in de tijd, weet ik ook niet. Maar hij had toch wel een bepaald lied wat hij omdroeg aan Veronica. Nou, zou dat nou de zender zijn of zou dat nou wat anders zijn? Nou, laten we maar eens gaan luisteren naar wat Cornelis ons te melden heeft.

Ja, dit was toch geen radiozender als je mij vraagt, maar ja, nou, wij dus wel, hè? Ja, radio is meer naam. En ik zie dat, nou ja, we hebben nog een klein kwartiertje. En dan zit ik een beetje te worstelen met de tijd en de nummers die ik nog heb. Maar goed, daar komen we ook alweer uit. Want ja, Veronica, ja, het was toch eventjes een, eigenlijk een beetje ook wat we daarvoor draaiden. Hè, met, hoe heet het ook alweer? Ik wil alleen bij jou zijn, maar ja, daar zit hij. Al die gevoelens die er zijn, maar waar komt het in feite op neer? Dat is natuurlijk de grote vraag die je moet stellen als je bezig bent met dit soort toch levensvraagstukken, zou ik haast willen zeggen. Wat heb je dan nodig? Nou, ik ben daar eens over gaan piekeren en kwam uiteindelijk tot de ontdekking dat Diana Krall voor mij in ieder geval in die zin het antwoord heeft dat ze daar deze blik op werpt. Namelijk de blik van de liefde. Dan kun je ook zeggen, the look of love. En als Diana dat zingt, dan hou ik mijn mond.

Nou ja, als je het nog niet nodig hebt, denk ik dan bij mezelf, dan word je hier wel rustig van. Althans, er komt een soort van, bij dit nummer, je denkt, lekker achterover leunen en dan vooral op je af laten komen. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor Jan en alle man weggelegd. Ik kom nu echt, wat maakt het uit? U weet het, we zitten aan het einde van wederom 2 uurtjes Sam op zaterdag. En het wordt vandaag een mooie dag. Ik wens u dat vooral toe, dat het een mooie dag voor u ook zal zijn. Het zonnetje schijnt, de temperaturen zijn niet te hoog. Wat was het weer warm de afgelopen tijd. Hè? Nou, ik weet ook nog dat we zo meteen Jan van Veen gaan krijgen, die ons alle mogelijkheden gaat aangeven die wij in het Aalsmeerse kunnen gaan doen. -CQ gaan bezichtigen, dan wel bekijken en zo. En ook nog ervaren. Nou, als dat allemaal tot u gekomen is, dan is het tijd voor de activiteit, zou je zeggen. Hè? Nou, ik ga nu mij beraden op volgende week. Dan zeg ik u erbij dat ik u alvast dus een hele fijne week wens. Dat ik volgende week weer zal zijn. En dat wij dit uur gaan afsluiten met Elton John en Kiki Dee. Die het gaan hebben dat ze hoe noem je dat ook alweer? Ze willen hun hart niet breken. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie gedachte. Dus laten we het daarbij houden. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dank voor het luisteren. Veel plezier met Jan van Veen zometeen. En nogmaals, hou u haaks. Tot volgende week. Dank voor het luisteren nogmaals. Kiki Dee en Elton John, Don't Breaking My Heart.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Ja, je zat er al op te wachten, want als je Radio Aalsmeer hebt staan en het is even over 12 uur, dan hoor je zo daar vogeltjes van Bob Marley. Ja, zij zijn het natuurlijk die het programma Weekend Magazine aankondigen. En vandaag, zo in het begin van de maand augustus, gaan we weer alles horen over de film van de maand. En daarom heb ik van de week even een praatje gemaakt met Dirk Jongkind. Want die had vandaag even iets anders te doen. En verder gaan we natuurlijk weer luisteren naar heel veel meestal bekende muziek uit de vervlogen jaren. Maar je zingt ze nog zo mee, hè? Dat hoor ik dan altijd om me heen. Tja, en helaas moet ik vandaag weer eens beginnen met een overlijdensbericht. Ja, en je zal het overal gehoord en gelezen hebben. Dat is dit keer het overlijden van Journey Kangman. Zij was de zangeres van de band Earth and Fire. En ik weet het, niet zo lang geleden draaide ik nog een nummer van ze. En ik herinnerde de luisteraars er toen aan dat optreden met dat blauwe pak. Ja, dat blauwe pak, ja, dat staat nu in een museum zelfs. Ja, na de bekendheid van Earth and Fire, waar ze 10 keren mee heel hoog in de lijsten heeft gestaan, was trouwens nog een puntje hoor, dat zij de zangeres werd. Want ze vonden haar niet allemaal even goed zingen. En daar zijn nog wel eens wat vragen binnen, ook binnen de band geweest. Maar ze heeft gescoord tot en met, moet ik zeggen. En daarna dat Earth and Fire werd ze bekend als jurylid. En wie weet dat niet, als programma van Idols. Van 2002 tot 2008 deed ze dat. En toen werd ook nog eens een keer de ziekte van Parkinson bij haar geconstateerd. En ja, ze leidde de laatste tijden, de jaren, eigenlijk een heel teruggetrokken bestaan, heb ik begrepen. Ik heb voor deze keer genomen het nummer Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. We hebben nog eens een keertje Journey Kangman.

Ja, dat was dan nog een keertje Journey Kaagman. Ik ga net nog te vertellen dat ze ook nog heel veel betekend heeft voor later, tenminste voor andere zangeressen en zangers, moet ik zeggen. Ja, nog op een stik stond vorige week een nummer van Reinhard May. Ja, vanaf 1976, nou dat is even geleden, klonk elke avond om 11 uur op de radio zijn begintune. Want het programma dat begon met het oog op morgen. Ik moet het even in de war raken. Want het programma met het oog op morgen, dat begon altijd met Goedenacht, vrienden. Dat was de herkenningsmelodie van Reinhard May. En dat nam ik elke avond zo'n beetje mee. Maar dat was vlak daarna eigenlijk al gelijk tijd voor mij om naar bed toe te gaan. Helemaal uit hoorde ik het nooit. En dat kon ook niet. Want het nummer, dat werd maar heel even ingezet door Reinhard May. En dan werd het overgenomen door het Metropoolorkest. Ik heb me ooit laten vertellen dat er door die korte tijd niet betaald hoefde te worden. Maar of dat nou waar is, ja, dat weet ik dan weer niet. Reinhard May. En deze keer gewoon helemaal een keertje met Good.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Ja, grappig is dat, hè. Dan hoorde ik nu dus Reinhard Maai en dan ongeveer net als vroeger begon ik al te wennen aan het feit dat dat overgenomen werd door het Metropoolorkest. En nu, lekker eens een keertje, helemaal. Ja, en dan hadden we af en toe vreselijk hete dagen. Dat hoef ik nou niet te zeggen voor deze microfoon, dat weet iedereen. En als ik daar een plaat bij uit moet zoeken, ja, dan kom ik uit bij A Horse With No Name. Ja, dat was de eerste single van de groep America. En dat nummer dat zou eerst Desert Song gaan heten. En dat snap ik helemaal. Want als je het nummer hoort, ja, dan voel je de droogte en de hitte van de woestijn. En ja, dat ligt in het verleden van de zanger Dewey Bunnell, die in zijn jeugd woestijnen in Mexico en Arizona doorkruiste. En die plaat die werd trouwens in Amerika op de verboden lijst gezet, omdat horse zou verwijzen naar drugs. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat gevoel van hitte in de woestijn, ja, dat lijkt me helemaal waar. Want zo voel ik het ook. Luister maar goed naar A Horse With No Name, America.

In the desert you can't remember your name. Zelfs je bent zo in de war van die hitte om je heen. Je bent zelfs je eigen naam kwijt. Ik vind het een mooi plaatje van Amerika. Ik kan niet anders zeggen. En ik geloof dat het van die woestijn. Ik geloof dat hele verhaal niet. Dat het iets te maken heeft met drugs. Maar goed, wie ben ik? En een gezellig nummertje van Cliff Richard. De vaste luisteraar weet dat. Daar gaat er bij mij altijd wel in, moet ik zeggen. En hij zingt een nummer over zijn tijd dat hij zo lang alleen was. Maar dat is nu afgelopen. Hij heeft de juiste gevonden. Hij is lang genoeg alleen geweest. Nou ja, dat zingt hij, gaat ze dadelijk zingen in een nummer. Maar ja, in de praktijk hebben we er nooit iets van gemerkt. Hij bleef eigenlijk meer een bachelor boy. Zoals zijn vader altijd zei in dat nummer. When I was young, my father said, son, you'll be a bachelor boy. En dat is de waarheid geworden. Nog eventjes een oud nummertje. Waarin hij gewoon zegt van, I could easily fall in love.

I could easily fall in love with you. Maar helaas, het is toch nooit wat geworden met die Cliff Richard en zijn verliefdheden. Ja, natuurlijk maak ik ook tijd vrij voor een oud nummer van de Beatles. En het wordt een nummer nu van de legendarische LP. Ja, ik zeg nog steeds LP. En, ja, die LP is beginnen weer in te komen trouwens. Hè. Maar goed, een legendarische LP dus. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ja, dat was destijds, kan ik me herinneren, nog wel eventjes blokken om die titel te onthouden. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ja, dat weet ik nog. Paul McCartney die had een huis gekocht en hier en daar was wat reparatie nodig. Onder andere een gat in het dak, want het lekte nogal. De regen kwam eerlijk gezegd gewoon door naar binnen. Later gaf Paul McCartney toe dat het toch eigenlijk een soort dubbele betekenis had. Want het woord drugs kwam er toch wel uit. Het nummer heet I'm Fixing a Hole. Ja, dat Fixing a Hole, hè, dat was in eerste instantie dus dat huis was je gekocht. Dat moest een gat gemaakt worden. Maar al gauw was de betekenis ook iets dergelijks van dat gat in zijn geest, dat moest nodig gedicht worden. Zijn geest moest opgeschoond worden. I'm fixing a hole.

0: I'm fixing a hole where the rain gets in. Het is nog maar de vraag of het allemaal over de regen ging. Hè? Maar een mooi nummer blijft het wel van Paul McCartney en natuurlijk The Beatles. Ja, dan gaan we naar Dirk Jongkind. Die was even bij mij op visite van de week om een stukje op te nemen. Want helaas was hij vandaag even ergens anders. Helaas dan voor de radio. Voor Dirk natuurlijk helemaal niet. We gaan luisteren naar de opname van Dirk Jongkind.
1: Ja, bij de opening heb ik het al gezegd. Dirk Jongkind zit zoals gewoonlijk in het begin van de maand bij mij aan tafel. En ik moet eigenlijk zeggen, hij zit wel bij mij aan tafel, maar bij mij thuis. Want Dirk is helaas voor mij niet aanwezig in de studio, maar hij is heerlijk op vakantie in Duitsland. Dirk, wij gaan nu vertellen wat er in de film van de maand gaat komen.
2: Ja, nou, de film van de maand augustus gaat over de Ophelia-jaar rond de 60er jaren of daarvoor. Je ziet in het begin beelden van Corso 1930, gevolgd door de feesten die dat met zich meebracht op het terrein aan de Sportlaan. Volgens een klein stukje Corso uit 1950 in Zuid. En daarna krijgen we beelden van de nieuwbouw van de winkels van Jaap Klein, Dirk Looy en de winkel van Koster aan de Velilaan in de jaren 60. Dan zien we ook de opening van de zaak van Looy. Dat was een radio, tv en foto speciaalzaak. Ook nog beelden van de opening in augustus 1960 van de supermarkt van de heer Klein. En tenslotte krijgen we een heel ander item, namelijk de wateroverlast in de Ophelialaan. En ik kan je vertellen dat dat een echt waterballet is.
1: En hoe kwam dat?
2: Nou goed, op een gegeven moment met al die nieuwbouw en waterafvoer wat nog niet helemaal werkt en wateraanvoer die heel goed werkt.
1: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Dat komt het ongeveer op neer en dat, dat heb je wel eens dan, hè?
1: Ja, we hebben het zien, ook hier in de Hormeer in het begin was het hetzelfde. Ja. In bepaalde wijken stond het water altijd onder de grond.
2: Ja, nee, goed, dus dat moest eigenlijk even op orde komen. Dat is, ja, inregelen noemen we dat. Maar ondertussen, op dat moment was het natuurlijk wel spitsroeden lopen.
1: Ja, ja. Oh, maar dan zie je dus ook veel mensen.
2: Ja, je ziet behoorlijk veel mensen in deze film. Ja, dat kan je geruststellen. Ook in het volgende onderwerp, dat is Spelende Kinderen in de Begoniastraat in 1963. En dan kijk je van op hoeveel kinderen dan in zo'n straat bezig waren met ja, spelletjes en dingen die in die tijd speelden.
1: Ja, en geen auto's, hè?
2: Nee, praktisch niet. Want dat had je toen nog niet. Dat was nog echt rustig wat dat betreft.
1: Ja, ik weet, wij hadden daar regels voor vroeger op straat. Want het spelletje ging dan voor de een naar rechts toe in de straat en van de ander tegenover je naar links. En dan hadden we afspraken van als er een auto aankwam, dan werd er een bepaalde, ja, iets geroepen, auto of zo werd geroepen. En dan ging iedereen opzij.
2: Ja.
1: En dat gebeurde niet vaak, dat je opzij hoefde.
2: Nee, maar goed, dat is tegenwoordig zou dat ook zo niet meer gaan, hoor. Dat kan je echt
1: nee, er staan alleen al heel veel auto's geparkeerd,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Nou ja, goed, wat dat betreft dan is het totaal veranderd. En ja, wat mij met name opvalt op die film is dat er zoveel jonge kinderen in zo'n straat wonen.
1: Ja.
2: Dat was natuurlijk een nieuwbouwwijk daar.
1: Ja.
2: En allemaal jonge gezinnen. En ja, dat was, nou ja, booming business, maar ik weet niet of ze die term toen al kenden, maar,
1: nee, maar
2: daar
1: klopt.
2: Kwam het wel op neer.
1: Nou, dat blijkt toch wel, ik, zoals hier in de Hormeer, daar stonden, toen het net gebouwd was, stonden hier drie scholen en nu kunnen ze toe met één school.
2: Ja, nee, maar goed, moet scholen groeien ook mee, hè. Tegenwoordig bouwen ze ook scholen voor 20 jaar.
1: Ja, klopt.
2: En dan moet die eigenlijk op zijn.
1: Ja, klopt, helemaal.
2: Dat is punt.
1: Dus er zijn een heleboel volwassenen nu, ouderen, die zichzelf kunnen zien als spelend kind.
2: Absoluut.
1: Dat is leuk.
2: Dat is inderdaad het geval. En tenslotte krijgen we nog beelden van Jan Looy. Degene die de film gemaakt heeft. Dus de meneer Looy van de fotospeciaalzaak. Die fotografeert zijn zoon met zijn bezigheden in huis. En de klusjes die kinderen toen deden. En ik hoef alleen maar het kolenkit vol scheppen te noemen. Wil iedereen een beeld hebben wat er gaat gebeuren. Dat is eigenlijk wat je in die film kan zien. We hebben de film, de film is gemaakt door meneer Looy voor een groot gedeelte, ook nog een paar anderen. Hij is in elkaar gezet door Siem Kooi en die heeft ons de film geschonken. En de film duurt ongeveer een half uurtje.
1: Oké.
2: En Dick van der Zwaard heeft hem weer gereed gemaakt voor opname.
1: In het man is goud waard.
2: Ja, zeker. Dat is zo. De film is te zien op vrijdag 14 augustus om 11 uur 's morgens op TV Aalsmeer. De tweede keer op 15 augustus om 1 uur 's middags. En ja, radio of TV Aalsmeer is te vinden op bij de zenders van op kanaal 12 bij Delta.
1: Delta, ja.
2: En bij de andere op kanaal 1389.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: En hij is waarschijnlijk ook te zien op de tribune.
2: Hij is te zien bij ons op de tribune, maar ook op de website van www.stichtingoudaalsmeer.nl. Daar is hij helemaal te zien, maar ook op de tribune. En dat is op 16 augustus om 3 uur in de veilingzaal. En als extra film staat het gemeentebestuur en de gemeentewerken en de Nijdam film. Dat speelt rond de oorlog.
1: Ja, jullie doen daar altijd een extra film bij, hè?
2: Ja, anders, kijk, voor een half uurtje. Kijk, het is de opbouw van de middag. Je hebt de film van de maand. Even korte pauze, volgende film. En dan heb je ongeveer een uur film. En daarna de nabespreking, laten we het zo maar noemen.
1: Ja.
2: En dat, als je natuurlijk een uur film gekeken hebt, dan is dat behoorlijk wat. Een half uur is wat aan de korte kant. Als je daar speciaal voorheen moet gaan. Dat is eigenlijk het idee daarachter.
1: Ja, ja. En meestal, zeker als er heel veel mensen in voorkomen, valt er voor sommigen heel wat na te bespreken.
2: Ja, maar goed, ook het herkennen van het thema. Ja, afhankelijk van het thema zie ook mensen komen. En misschien de laatste keer is de zaal gewoon helemaal vol.
1: Ja, ja.
2: En dat is de laatste keer.
1: Leuk.
2: Er komen toch wel steeds meer mensen. Dus eigenlijk vindt men dat leuk.
1: Ja, leuk. Ja, zeker. Oké, Dirk, dat was het.
2: Ja, dit is een beetje wat ik te vertellen heb voor de film van augustus. Dus.
1: Helemaal goed. En wens ik jou gewoon een fijn weekje in Duitsland.
2: Ja, dankjewel en succes met je programma.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat was dus Dirk Jonkind met zijn verhaal over de film van de maand. En ik heb begrepen dat er steeds meer naar dit soort naar die films van de film van de maand wordt gekeken. Leuk is dat. En ook op de tribune trouwens. We gaan naar de Traveling Wilburys. Ja, dat was de supergroep van de supergroepen, hè? Van eind jaren 80. Toevallig ontmoetten enkele artiesten elkaar in de studio. En ze besloten om het een en ander op de plaat te zetten. En dat waren, ja, niet de eerste de beste hoor. Dat waren George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison en Tom Petty. En ze wilden niet met hun eigen naam op de hoes. Maar, anders zouden de mensen het misschien kopen om die namen. Maar dat wilden ze niet. Het werden toen de Traveling Wilburys. En ja, dat kon natuurlijk niet heel lang stil blijven. Het was al vrij snel bekend om wie het nou eigenlijk ging. En de plaat lag uiteraard heel goed in de verkoop. Ik heb al eerder verteld, geloof ik, dat die Roy Orbison overleed. En als ze een nummer op de film zetten, dan was die stoel van Roy Orbison, die was leeg. En daar stond dan zijn gitaar als een soort van ode aan Roy Orbison. We gaan eens nog eens een keertje luisteren naar The End of the Line van The Traveling Wilburys.

The End of the Line, ja, de Traveling Wilburys. En ben je een beetje geoefend in het luisteren naar die stemmen, dan kan je ook toch zo'n beetje horen wie er aan de beurt was om een stukje te zingen. Ja, eens even kijken in het weekend wat je in het Aalsmeersersoal zou kunnen doen. En dan moet ik zeggen dat, en uiteraard is de Korenmolen de Leeuw. In de Zijdstraat, die is altijd open op zaterdag en trouwens ook op dinsdag. En dat is van 10 uur tot 4 uur. En dan hebben we kinderboerderij Boerenvreugd in de Beethovenlaan 118. En die is zowel zaterdag als zondag open van 10 uur tot 16:30. En morgen is de historische tuin open van 10 tot 16:30, ingang Praamplein. En ook op dinsdag tot en met zaterdag open trouwens. Filmdocumentaire, eens even kijken in het Crash Museum van 11:30 tot 11:45. Nou ja, oh ja, dat is wel morgen. En de Watertoren ook, maar de Watertoren is open van 1 tot 5. En dat is ook de rest van de maand augustus zo. En met dit weer moet ik zeggen, heb je toch echt wel een prachtig uitzicht daarover, hoor. En er is morgen ook inloop voor iedereen in de bindingzaal in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat van 3 tot 16:30. Even kijken, we gaan verder met Level 42 met Lessons in Love. Ja, dat is gelijk de grootste hit die Level 42 heeft gehad. Over de hele wereld werden er enorme verkoopcijfers gehaald. En in de loop van 2000 in ons land, in de top 2000 in ons land, was het nummer vanaf het begin aanwezig. Meestal tussen de 1000 en de 1500, maar het was elke jaar raak. En nu op Aalsmeer dus de Lessons in Love van Level 42.

Ja, tijd die gehoord, die level 42, Lessons in Love was dit. En ja, Marianne heeft natuurlijk ook weer haar eigen inbreng. En dat is het nummer van Neutza. En die Neutza die werd geboren in 1985 in Kaapverdië op het eiland Fogo. En ze zong daar op jeugdige leeftijd in allerlei lokale bars. In 2013 verscheen haar eerste album. En vanaf dat moment werd ze vooral bekend om de traditionele muziekstijlen en die stijlen natuurlijk van Kaapverdië. Je hoort haar met Nots Rigetza, oftewel onze

Ja, want met dit hele mooie weer klinkt dat gewoon goed in je oren. Niks mis mee. Ja, en dan natuurlijk ook een nummer van onze vaste luisteraar Bert. Hij had voor u op zijn lijst Never Be The Same. Gezongen door Christopher Cross. En dat is een nummer zo rond 1980. Het is een ballad, dat het gaat over een verloren liefde. En het nummer haalde in Amerika de 15e plek in de Hot 100. In Nederland heeft het nooit aan de lijsten gestaan. Maar kwam wel heel vaak op de radio. Nou, nu dus weer eens bij Radio Aalsmeer. Never Be The Same, Christopher Cross.

You'll never be the same. Een nummer van het lijstje van Bert. En ik vind het heerlijk, het lijstje. Want dat zijn toch de andere nummers dan ik dan weer uitzoek. Bert, dankjewel nog eens. En ja, dan gaan we zo langzamerhand gaan we eens naar het einde toe. Het laatste nummer. En dat is een nummer van een Nederlandse groep. En de Blue Diamonds. Ja, dat waren Ruud en Riem de Wolf. Ze waren afkomstig uit Nederlands-Indië en zij scoorden destijds enorme hitwerk, mag je wel zeggen, met Ramona. Maar nu een keertje een andere. Zij kwamen ook hoog met het volgende nummer en dat is Little Ship.

0: Ja. Little ship keep sailing. En als je dan bij ons op de pool gaat kijken, dan begrijp je wat je bedoelt. Het was het laatste plaatje van deze keer. En de heel oplettende luisteraar die hoorde dat ik een verkeerd nummer startte. Een nummer van de Rolling Stones. Maar dat zullen we dan volgende week maar draaien. Sorry voor dit kleine foutje wat ik maakte. Ik wens je een heel prettig weekend.
1: Uitzending terugluisteren. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer.
1: Naar de Mars gaan.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Ga toch weg, man. Met Marielle Wegman.

0: Hey, van harte welkom bij weer een uurtje. Gaat toch weg manier op Radio Aalsmeer. Het is, wat is het vandaag? Ah, 8 augustus. Lekker. Ja, uurtje gaat toch weg, man. Ben er gewoon weer bij deze week. Heerlijk. En ja, we gaan er weer een gezellig uurtje van maken. Beetje Aalsmeer, beetje van mezelf. En ja, vooral veel muziek natuurlijk. Komt-ie.
1: De beste muziek voor in de middag.

Harry Styles, Armin van Buuren en zojuist J-Lo met David Guetta. Save Me Tonight. Goed, een beetje Aalsmeer, een beetje van mezelf. We gaan eerst naar Aalsmeer vandaag. Want ja, het is daar eigenlijk volgens mij al de hele week in het landelijke nieuws. En afgelopen nacht was de brandweerkazerne van Aalsmeer aan de beurt. Dus in de nacht van vrijdag op zaterdag is er ingebroken in de brandweerkazerne aan de Zwarte Weg. De politie was snel ter plaatse en zag de inbrekers er in een auto van doorgaan. De achtervolging die werd ingezet eindigde in Amsterdam, waar de verdachten via het water probeerden aan de politie te ontkomen. Ondanks die vluchtpoging kon de politie enkele verdachten aanhouden, waarna ze zijn overgebracht naar het politiebureau. Het is de tweede keer dat de politie in Nederland verdachten weet aan te houden voor inbraken in brandweerkazernes. Bij de brandweerkazerne is door de politie een gebied afgezet waar inbrekers spullen op de grond liggen. Of de inbrekers ook iets hadden buitgemaakt is niet bekend. Misschien inmiddels wel, maar op het moment van dit schrijven nog niet. Dit jaar is er al 47 keer ingebroken in diverse brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op professioneel gereedschap, zoals scharen, spreiders en rammen

die de brandweer gebruikte om deuren te openen en slachtoffers te bevrijden na bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Dit materiaal is interessant voor inbrekers die het gemunt hebben op onder meer juweliers en elektronica winkels. Ja, want dat gereedschap van de brandweer, dat kan wel een paar kilootjes verstouwen. Ik heb ze zelf ook wel in mijn handen gehad. En dat komt omdat ik zelf niet hier, maar ook gewerkt heb bij vrijwillige brandweer in toen nog Oudekerk aan de Amstel. Dat is nu allemaal opgegaan in Amstelveen. Maar dat is best gereedschap. En daar krijg je een rolluik van een juwelier waarschijnlijk wel mee op. Ja. Dat durf ik bijna mijn hand voor in het vuur te steken. Oh, het is zo'n dag dat ik mezelf veel te grappig vind. Oké. maar goed, de 47ste keer een inbraak in een brandweerkazerne, dat is niet mis. En het dievengilde. Ja, wat kan ik erover zeggen? Je bent te stom om voor de duivel te dansen. Daarom laat je je ook pakken, sukkels. Goed, ik heb weer, denk ik, een lekker blokje muziek klaarstaan. Dus hou hem lekker hier op Radio Aalsmeer. Altijd bij jou.

0: Ik ben er nog hoor. Ik ben er gewoon nog. Ja, maar ik zat wel een klein beetje... ik was iets wat minder alert. That's true. Ja, we begonnen natuurlijk met de inbraak in de brandweerkazerne. Meestal begin ik met de column op Aalsmeer Vandaag. En die pak ik er nu alsnog eventjes bij. Dus Aalsmeer Vandaag, de column. Verbazing over mensen, poep en waterpistool. Nou, komt die juist van... deze week is die van de hand van Ilse Zethof. Wat me blijft verbazen is hoe sommige mensen zich gedragen alsof ze denken dat logica, fatsoen en gezond verstand vrijwillige opties zijn. Er zijn momenten waarop je denkt dat je veel hebt gezien in Kudelstaart, maar nee hoor. Ons dorp en dan vooral de mensen blijven me verrassen. Gelukkig vaak in positieve zin, want het is hier fijn wonen, maar soms helaas niet altijd op de manier waarop je hoopt. Neem het meest recente hoofdstuk uit de catalogus Dit Verzin Je Niet. Een lieve hond die bijna overlijdt na het eten van mensenpoep. Ja, je leest het helaas goed. Mensenpoep in het losloopgebied in Kudelstaart. En dit is niet de eerste keer dat we ermee te maken hebben. Weer heeft iemand het nodig gevonden om daar tussen de spelende honden en wandelaars zijn behoefte te doen. En dan blijkt deze persoon ook nog drugs gebruikt te hebben. Levensgevaarlijk voor een hond. En alsof het al niet erg genoeg is dat hond en baasje een stinkende mensendrol aantreffen. Het blijkt ook nog een soort chemische tijdbom. De hond werd er doodziek van. Het was bij veel hondeneigenaren onderwerp van gesprek en verbazing. Want dit gaat over een geliefde huisdier dat nietsvermoedend iets eet wat daar nooit had mogen liggen. Over een baasje dat met de schrik van zijn leven naar de dierenarts moet. En over hondeneigenaren die meeleven en nog beter moeten opletten wat hun hond tegenkomt en eet. Of ook zo vies erin gaan rollen. En dit snappen alleen mensen met honden. Was het iemand die hoge nood had en het fatsoen niet had om een normaal toilet op te zoeken of toch die uitgeprocedeerde asielzoeker die er stiekem logeert. Want ook dit verhaal gaat rond hier in het dorp. Zelf nog nooit gezien eerlijk gezegd, maar door andere mensen geconstateerd. De politie was gevraagd om er meer op te controleren. Of het waar is of niet, de agent in kwestie vertelde dat ze daar niet met de auto konden komen, dus dat dit niet mogelijk was. Verbazingwekkend toch? En bij mij een rondje met het hondje verbaast me nog veel meer. Eigenlijk te veel om op te noemen. Een paar kleine verbazingsmomentjes. Een verkeersbord met paal dat al maanden in het gemeenteplatsoen tussen de plantjes ligt en dat er netjes omheen geschoffeld wordt alsof het bord daar gewoon hoort. Een kapot bankje waarbij iemand mogelijk heeft gedacht, weet je wat, ik ga het lekker slopen. Het blijft me verbazen wat mensen beweegt om dit te doen. En iets waar ik heel boos om word, dat jonge jochies het nodig vonden om een lieve man met een verstandelijke beperking nat te spuiten met een waterpistool. Ja, kattenkwaad en stoerdoenerij natuurlijk. Maar dat je dan speciaal omdraait op je fietsje en dan bewust deze man gaat lastigvallen, is te kinderachtig voor woorden. Verbazing is eigenlijk ook het cement van onze samenleving. Ook in Kudelstaart. We kijken om ons heen, schudden ons hoofd, vertellen elkaar de verhalen, maar proberen ondertussen het mooie te blijven zien. Want gelukkig zijn er ook genoeg mensen die wel weten hoe je je gedraagt in een losloopgebied en in het leven. Ja, gelukkig wel, Ilse, maar dat lijken er wel steeds minder te worden, eerlijk gezegd. Kijk alleen maar eens rond op sociale media, hoe gezellig het daar tegenwoordig is. Als je je mening daar verkondigt, dus die kun je beter voor je houden. En dat heb ik zeker weer pijnlijk, ik heb het de afgelopen 2 weken ook al over gehad, pijnlijk moeten toezien hoe tijdens Pride, hoe groot de haat is naar de letterbakfamilie. Ik laat het zomaar even samenvatten. Dat vind ik diep treurig. Diep treurig. En ik hoop dat deze maatschappij ooit weer tot een ommekeer komt. Dat hoop ik echt. Maar eerst heb ik een paar lekkere platen klaarstaan. Of course. En het toeval wil, alle drie de artiesten beginnen met een P. Pink, Post Malone en Paul Morris. Maar we starten met Pink. All Out of Fight.
1: Muziek voor in de middag.

Ah. Oh. Ja, een beetje als weer een beetje van mezelf en dat beetje van mezelf. Ja, daar ben ik nog helemaal niet aan toegekomen. Wat een treurigheid. En dat gaat natuurlijk weer over eten. Afgelopen dinsdag had ik een heel mooi gesprek met een slager in Haarlemmermeer. En deze meneer is een hele nieuwe winkel aan het bouwen met een gigantische professionele keuken erin. Hij verzorgt locaties Hij verzorgt barbecues op locatie. En als mensen dat willen, dan kunnen ze er een chef bij krijgen. Alleen hij wil dat zelf niet meer doen. Dus had ik een onderhoudje met hem om te kijken of ik dat voor hem in de plaats zou kunnen doen. Hartstikke leuk. En workshops geven en whatever allemaal. Geweldig, geweldig. Ik was razend enthousiast. En dat ben ik op zich nog steeds. Alleen, we hadden afgesproken even mailcontacten met elkaar te hebben. En ik heb hem een mailtje gestuurd. En daarna helemaal niks meer van hem gehoord. Dus het voelt een beetje raar. Maar ik hoop oprecht dat het doorgaat. Want het lijkt mij fantastisch. Hoe mooi is het als je van je tussen haakjes werk of je hobby je werk kan maken. Dat is toch waanzinnig. Dus ik wacht het nog heel even af. Ik geef de beste man nog een paar dagen de tijd. En dan ga ik hem mailen. Met de vraag of hij misschien mijn mailtje over het hoofd heeft gezien. Kan hè? Dat kan allemaal. We moeten altijd een klein beetje positief blijven. En mensen en situaties het voordeel van de twijfel geven, beste mensen. Zo werkt het gewoon. In mijn optiek dan. Hè? En verder, ja, over 2 weken sta ik weer op een barbecue-wedstrijd. Eindelijk. Want in juni was de laatste. Ik vind het helemaal niks, die zomerstop. Echt, doe gewoon even een klein wedstrijdje tussendoor ergens. Het liefst in de buurt van Aalsmeer natuurlijk. Hoef ik niet zo'n takken en te rijden. Want ook deze wedstrijd vindt weer plaats in België, in het plaatsje Tielt. Op een vrij ongebruikelijk tijdstip. Meestal mogen we om 8:30 het terrein op om op te bouwen. En nu pas om 12:30. Want wat blijkt, er is morgens een trouwerij op het terrein. Het zal weer een soort inimini landgoedje zijn. En ja, 's morgens wordt er getrouwd. Dus kunnen we pas om 12:30 het terrein op. Maar dat betekent wel dat de prijsuitreiking pas om 19:45 is. En daarna nog even 3 uurtjes naar huis kachelen. Ja, doen we gewoon. Maar goed, ik ben blij in ieder geval dat de zomerstop bijna achter de rug is. We hebben nog 6 wedstrijden te gaan dit jaar. En ik sta nog steeds qua ribben op de 5e positie. Dus rete spannend. En ja, wie weet kan ik nog wat naar boven kruipen in het klassement. Lijkt me uniek. Ja, het is het eerste jaar dat ik meedoe. Dus dat vind ik best knap als je kijkt naar de andere deelnemers en hoe die presteren. En wie weet trouwens, hebben we binnenkort alweer hier een barbecue radio of hoe je het ook noemen wil. Want de mensen die ik in januari was dat alweer. December, januari. De mensen die ik in december of januari hier in de studio had. Om het ook over wedstrijd barbecue te hebben. Die hebben inmiddels een uitnodiging te pakken voor The Jack. En dat is een van de meest prestigieuze wedstrijden in Amerika. Waarin buitenlandse teams, alle deelnemende teams eigenlijk alleen maar deel mogen nemen op uitnodiging van de organisatie. Hoe vind je dat? En deze 3 mensen, die zijn uitgenodigd. En gaan in oktober dus naar Tennessee, naar Jack Daniels. Nou, hoe vind je dat? Dus daar hebben we echt wel een mooi onderwerp van gesprek over, denk ik. Ik schrik ervan. Ik kijk naar de tijd. En het is al 16:49. Dus ik kom er niet meer uit. Ik had 3 platen klaarstaan nog. Nou, daar sloop ik er even 2 uit. Eentje uit. En dan ga ik nog maar 2 plaatjes draaien. En wel nu.

Ja, dat was hem wel zo'n beetje. Davina Michelle, Would I Be Friends With Me? En daarvoor Lois Lane met Takes a Million. Het is 4 minuten voor 5. Dat betekent dat mijn uurtje er alweer op zit. Ik had nog van alles willen vertellen over barbecuen en het grote aalsmeersdictee. Maar hey, een uur is maar een uur, hè? Dus dan houden we ons daar ook maar aan. En ga ik gauw naar mijn chicken wings. Want ja, de barbecue, dat loopt wel als een rode draad door alles heen natuurlijk. En het is grappig trouwens, ik ga het toch vertellen. Van de week zijn mijn zus en Pascal, haar betere helft, teruggekomen uit Frankrijk. En meteen de volgende dag naar een grote winkel in Amsterdam om een kamado te halen. Mijn zus die zegt altijd, ja nee, Pascal, dat is meer zijn ding. Of barbecue is meer Pascal zijn ding. Dus daar brand ik mijn handen niet aan. Letterlijk en figuurlijk. En 2 keer raden wie mij nu hier live in de studio allerlei recepten aan het doorsturen is. En ervoor zorgt dat het water hier wat over de apparatuur heen loopt. Nou, mijn zus. Ik vind het geweldig. Helemaal verslaafd aan de barbecue ook. En Pascal was dat al eventjes. Maar nu vindt mijn zuster het ook heel erg leuk ineens. Dus nou, en daar word ik dan weer helemaal blij en enthousiast van. Ik heb nog 1 plaatje klaarstaan. Die ga ik gewoon lekker draaien. Alesso en One Republic met In Your Eyes. Ik zeg bij deze gedag en tot volgende week. En ja, maak er weer een leuke, lieve en gezellige mooie week van. En geniet van het mooie weer. Want dat blijft nog wel even. Ja, dat blijft nog wel even. Zo simpel ligt het. Oké dan, tot volgende week. Dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Это

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. 1 betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: That's something I want to talk about.
1: Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

disco. It ain't no country club either.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.